0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis in je regio.
1: Thuis in je regio.
0: W.O.S.
1: Edit.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
4: En op weg naar je werk.
3: De

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een 29-jarige man uit Maassluis is veroordeeld tot 4 jaar cel voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. De man werkte als uitzendkracht bij jeugdinstelling iHub in Alphen aan de Rijn. De verkrachting gebeurde tijdens een nachtdienst in november vorig jaar. De rechter benadrukt dat het meisje juist in de instelling verbleef om beschermd te worden. De man krijgt na zijn celstraf een beroepsverbod van 9 jaar in de zorg. Een 21-jarige medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt half jaar cel voor aanranding van een ander 14-jarig meisje. Er komt een onafhankelijk verkeersonderzoek rond basisschool Yunus Emre aan de Savorn in Lomanstraat in Naaldwijk. De school wil tijdelijk extra lokalen op het schoolplein plaatsen. Ook wordt gekeken naar geluid en de gevolgen voor de leefomgeving. Door ruimtegebrek wijken enkele groepen voorlopig uit naar een schoolgebouw in de Lier. De gemeente hoopt de tijdelijke uitbreiding in Naaldwijk in januari volgend jaar in gebruik te nemen. De planning kan nog veranderen door de uitkomsten van de onderzoeken en het overleg met omwonenden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster is nog 1 overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van de US Open. Ze won woensdagavond laat in de 2e kwalificatieronde van landgenote Suzanne Lamens. Rus won in 2 sets. In de 3e en laatste kwalificatieronde speelt de 35-jarige Rus tegen de Zwitserse Suzanne Bandecki. Bij winst plaatst ze zich voor het hoofdtoernooi. Dan nog het weer. Vandaag is het een relatief warme dag met zo'n 26 graden, maar wel kans op redelijk wat neerslag. En verder koelt het vannacht af naar zo'n 19 graden. En bereid je ook maar alvast voor op morgen, dan is het een stuk minder warm, namelijk maar zo'n 20 graden. En hebben we zelfs flinke kans op wat onweer in de loop van de middag. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
5: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
4: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
6: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
4: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een 29-jarige man uit Maassluis is veroordeeld tot 4 jaar cel voor de verkrachting van een 15-jarig meisje. De man werkte als uitzendkracht bij jeugdinstelling IHUB in Alphen aan de Rijn. De verkrachting gebeurde tijdens een nachtdienst in november vorig jaar. De rechter benadrukt dat het meisje juist in de instelling verbleef om beschermd te worden. De man krijgt na zijn celstraf een beroepsverbod van 9 jaar in de zorg. Een 21-jarige medeverdachte is vrijgesproken van verkrachting, maar krijgt 1/2 jaar cel voor aanranding van een ander 14-jarig meisje. Er komt een onafhankelijk verkeersonderzoek rond basisschool Yunus Emre aan de Savorne in Lomanstraat in Naaldwijk. De school wil tijdelijk extra lokalen op het schoolplein plaatsen. Ook wordt gekeken naar geluid en de gevolgen voor de leefomgeving. Door ruimtegebrek wijken enkele groepen voorlopig uit naar een schoolgebouw in de Lier. De gemeente hoopt de tijdelijke uitbreiding in Naaldwijk in januari volgend jaar in gebruik te nemen. De planning kan nog veranderen door de uitkomsten van de onderzoeken en het overleg met omwonenden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster is nog 1 overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van de US Open. Ze won woensdagavond laat in de 2e kwalificatieronde van landgenote Suzanne Lamens. Rus won in 2 sets. In de 3e en laatste kwalificatieronde speelt de 35-jarige Rus tegen de Zwitserse Suzanne Bandecki. Bij winst plaatst ze zich voor het hoofdtoernooi. Dan nog het weer. Vandaag is het een relatief warme dag met zo'n 26 graden, maar wel kans op redelijk wat neerslag. En verder koelt het vannacht af naar zo'n 19 graden. En bereid je ook maar alvast voor op morgen, dan is het een stuk minder warm, namelijk maar zo'n 20 graden. En hebben we zelfs flinke kans op wat onweer in de loop van de middag. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
5: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
4: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
6: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
4: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: strandweer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
0: van de zomer. WOS Zomer.

0: eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vervoerder RET hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, maar 1 keer per uur in plaats van 2 keer. De lijn zou verdwijnen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakt bezwaar tegen het schrappen. Nu een geplande bezuiniging op de RET vervalt, is er toch geld om lijn 126 te behouden. De Vegro-winkel voor zorghulpmiddelen in Naaldwijk sluit per 1 oktober. De winkel zit nu in het Naaldhorstcomplex, maar dat gebouw wordt gesloopt. Volgens Vegro is er in Westland geen geschikte nieuwe locatie gevonden. Westland Verstandig heeft het gemeentebestuur gevraagd zich in te zetten voor behoud van de voorziening. De dichtstbijzijnde winkels zijn straks in Den Haag en Delft. Hulpmiddelen kunnen echter ook online worden besteld en thuis bezorgd. En WOS Radio zendt vandaag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt tussen 3 uur vanmiddag en 8 uur vanavond vanaf het Rembrandtplein. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens tijdens de uitzending live op de radio te horen. Het weer, de dag begint met wolken en zon. Het is een graadje of 20. Vanmiddag trekken er buien van zuidwest naar noordoost over het land. Soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Morgen eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
4: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
6: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
4: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: je tip ons op de website en in de app, kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet, zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. DOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vervoerder RET hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, maar 1 keer per uur in plaats van 2 keer. De lijn zou verdwijnen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakt bezwaar tegen het schrappen. Nu een geplande bezuiniging op de RET vervalt, is er toch geld om lijn 126 te behouden. De Vegro-winkel voor zorghulpmiddelen in Naaldwijk sluit per 1 oktober. De winkel zit nu in het Naaldhorstcomplex, maar dat gebouw wordt gesloopt. Volgens Vegro is er in Westland geen geschikte nieuwe locatie gevonden. Westland Verstandig heeft het gemeentebestuur gevraagd zich in te zetten voor behoud van de voorziening. De dichtstbijzijnde winkels zijn straks in Den Haag en Delft. Hulpmiddelen kunnen echter ook online worden besteld en thuis bezorgd. En WOS Radio zendt vandaag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt tussen 3 uur vanmiddag en 8 uur vanavond vanaf het Rembrandtplein. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens tijdens de uitzending live op de radio te horen. Het weer, de dag begint met wolken en zon. Het is een graadje of 20. Vanmiddag trekken er buien van zuidwest naar noordoost over het land. Soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Morgen eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de

je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis, op je werk, en in de auto.
1: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
1: Thuis in jouw regio.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vervoerder RET hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, maar één keer per uur in plaats van twee keer. De lijn zou verdwijnen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakt bezwaar tegen het schrappen. Nu een geplande bezuiniging op de RET vervalt, is er toch geld om lijn 126 te behouden. De Vegro-winkel voor zorghulpmiddelen in Naaldwijk sluit per 1 oktober. De winkel zit nu in het Naaldhorstcomplex, maar dat gebouw wordt gesloopt. Volgens Vegro is er in Westland geen geschikte nieuwe locatie gevonden. Westland Verstandig heeft het gemeentebestuur gevraagd zich in te zetten voor behoud van de voorziening. De dichtstbijzijnde winkels zijn straks in Den Haag en Delft. Hulpmiddelen kunnen echter ook online worden besteld en thuis bezorgd. En WOS Radio zendt vandaag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt tussen 3 uur vanmiddag en 8 uur vanavond vanaf het Rembrandtplein. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens tijdens de uitzending live op de radio te horen. Het weer, de dag begint met wolken en zon. Het is een graadje of 20. Vanmiddag trekken er buien van zuidwest naar noordoost over het land. Soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Morgen eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de BOS Agenda. De film Toy Story 5 is te zien in Bioscoop De Naald. In deze film moeten Woody en zijn speelgoedvrienden de strijd aangaan met de gloednieuwe tablet Lilypad. Met eigen ideeën over wat het beste is voor Bonnie. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Op zaterdag 5 en zondag 6 september wordt de open atelierroute Wateringen-Kwinshul georganiseerd. Bij dit kunstevenement exposeren lokale kunstenaars hun werk op 17 locaties. In hun atelier, bij hen thuis of op ludieke plekken in de regio. Karma, Centrum voor Leven met en na kanker, organiseert een open dag met tal van leuke activiteiten voor nieuwe en bestaande gasten op zaterdag 5 september. Naast de rondleiding en leuke workshops is er ook een plantjesmarkt in de tuin. Op woensdag 9 september is in De Naald de voorstelling Knisper te zien voor de allerkleinste vanaf 6 maanden. Het is een concert met klassieke melodieën met harp en zang. De voorstelling prikkelt alle zintuigen en biedt een rustgevende ervaring.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op

0: Luc hier van Wakker Worden met Tim en Luc. Hebben jullie al zin in een nieuwe ochtendshow?
1: En Timmy aan de andere kant. En ja, we hebben er zin in. En ik hoop jullie ook, want wij gaan jullie lekker wakker maken van 7 tot 10 elke werkdag.
0: Yes.

0: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag en vervoerder RET hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, maar 1 keer per uur in plaats van 2 keer. De lijn zou verdwijnen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakt bezwaar tegen het schrappen. Nu een geplande bezuiniging op de RET vervalt, is er toch geld om lijn 126 te behouden. De Vegro-winkel voor zorghulpmiddelen in Naaldwijk sluit per 1 oktober. De winkel zit nu in het Naaldhorstcomplex, maar dat gebouw wordt gesloopt. Volgens Vegro is er in Westland geen geschikte nieuwe locatie gevonden. Westland Verstandig heeft het gemeentebestuur gevraagd zich in te zetten voor behoud van de voorziening. De dichtstbijzijnde winkels zijn straks in Den Haag en Delft. Hulpmiddelen kunnen echter ook online worden besteld en thuis bezorgd. En WOS Radio zendt vandaag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt tussen 3 uur vanmiddag en 8 uur vanavond vanaf het Rembrandtplein. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens tijdens de uitzending live op de radio te horen. Het weer, de dag begint met wolken en zon. Het is een graadje of 20. Vanmiddag trekken er buien van zuidwest naar noordoost over het land. Soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Morgen eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk 1 keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. WOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marco Schegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijke windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kopje Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk één keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. WOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marco Schegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijk windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio.
3: De WOS.

0: Dit is de WOS.
1: 876-87.6
0: WOS.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk één keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. WOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marco Schegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijke windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Daar zijn we live vanuit Naaldwijk. Het is nog even opwarmen. Straks om 4 uur dan begint hier de Westlandreunie en de vrijdagmiddagborrel. Dus wil je radio komen kijken? Wees welkom op het Rembrandtplein in Naaldwijk.

0: Ja, en nou ja, droog is het nog wel. En we hebben Jeroen van der Kaai ook hier staan. Jeroen,
1: ja, goedemiddag Herman.
0: Goedemiddag. Jij kijkt naar boven.
1: Ik kijk naar boven en ik maak me niet gauw zorgen. Maar er komt een luchtje aan.
0: Ja, ik ben blij dat ik onder de tent sta.
1: Ja, jij stuurt mij gewoon lekker op pad. Je denkt, die Van der Kaai kan wel een beetje een natte broek gaan halen. Nou, het scheelt dat het hele Rembrandtplein op zich al overdekt is. Redelijk overdekt is.
0: En ik zie de eerste mensen ook al binnenlopen.
1: Dus, ja, zeker. Ja, de eerste mensen komen inmiddels al lekker binnen. Het begint om 4 uur, maar we gaan eens even kijken. Goedemiddag, wie hebben we hier staan? Het is spannend. Wacht, nog veel meer mensen daar. Want de eerste mensen druppelen hier binnen, komen gezellig op het Rembrandtplein terecht. Dus even kijken, ik zie hier een groepje gezellige mensen staan met... Nou, de eerste biertjes, die zijn er al, hè. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hey, wie hebben we het genoegen?
2: Met Jasmijn.
1: Jasmijn, en Jasmijn komt uit?
2: Uit nu Honselersdijk.
1: Honselersdijk, je bent net verhuisd.
2: Ja.
1: Ah, en wat brengt jou hier in Naaldwijk vandaag?
2: Werken. Drinken, gezelligheid.
1: Werken, drinken, gezelligheid. En zit je dan nu met werk? Ben je nu aan het drinken of is dit een stukje gezelligheid?
2: Nou, veel gezelligheid vooral.
1: Veel gezelligheid. En kom je nog vanmiddag speciaal ook voor iemand?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, je komt gewoon voor de gezelligheid?
2: Collega's.
1: Wat wil je zeggen?
2: Misschien vinden mijn collega's iemand die...
1: Je collega's? Nou, dan gaan we even naar de collega's toe. Eens even kijken. Een van de collega's wordt druk gewijst en gedaan. Kijk, en degene die het hardste wijst, dat ben jij.
3: Nee, ik heb er niet zo zin in. Ik
1: heb er niet zo zin in? Het is vrijdagmiddag, of niet?
3: Misschien dat hij wel wil. Hij is wel leuk om te interviewen.
1: Nou, we zijn inmiddels live op de radio, dus ik kan natuurlijk niet het hele plein door. Maar waar werken jullie eigenlijk allemaal? Want ik hoor collega's.
3: WeTarget.
1: WeTarget, en wat doen jullie dan precies?
3: Wij vullen vacatures in voor bedrijven. En dat doen we door middel van social media ads.
1: Juist, en proberen jullie hier nog een beetje klantjes te werven? Of is het echt voor de gezelligheid vanmiddag de vrijdagmiddagborrel?
3: Vandaag hou ik het gewoon lekker bij een biertje drinken. Dus vind ik het prima.
1: Lekker man. En vanmiddag een hoop artiesten die hier nog op komen treden. Kom je ook nog ergens voor? Of dat je zegt, daar kijk ik nog naar uit. Of is het gewoon lekker biertje drinken en gezellig?
3: Ik heb geen idee wie er komen. En dat heb ik eigenlijk nooit als ik naar een feestje ga of iets. Ik zie het allemaal wel.
1: Nou, dan gaan we dat vanmiddag gewoon meemaken. Dankjewel, veel plezier Herman. Je hoort het eerste mensen druppelen hier binnen. En we blijven natuurlijk tot een uur of 8 vanavond lekker een beetje rondlopen hier op het Rembrandtplein in Naaldwijk.
0: Ja, dus als je erbij wil zijn, wees welkom hier in Naaldwijk bij de WOS.

Goedemorgen, WOS live vanuit Naaldwijk, het Rembrandtplein. Heb je zin om langs te komen? Doe dat dus vooral. Overigens tikte ik vanmiddag in Google Maps Rembrandtplein. Nou, die ga je niet vinden. Het Fonteinplein, dus als je op die manier er wil komen, dan gaat dat zeker lukken. De grootste vrijdagmiddagborrel over 3 kwartier gaat die van start. Dus zorg dat je erbij bent. Met zometeen dan ook hier live op de zender Rob van Reewijk, DJ Rob Vermeer, Mark Verkade, John Dame. En natuurlijk kun je ook radio komen kijken. We staan daar rechts van het podium of voor de kijkers links. Dus wees welkom. Nu muziek van de Kromme Jongens, Linda, de WOS.

0: Dire Straits, Twisting by the Pool. En Jeroen, die staat op het plein, Jeroen.
1: Ja, ik sta in mijn natuurlijke habitat. Ik sta lekker aan de bar, Herman.
0: Oh, nou.
1: Ja, maar ik ga het wel kort houden, want de eerste druppels komen naar beneden. Dus we gaan weer eens eventjes een rondje langs de bar maken. Want zijn jullie een beetje klaar voor vanmiddag, voor het grootste vrijdagmiddagborreltje?
2: Zeker weten.
1: Ja, even benieuwd. Wat is er nou zoal ingeslagen vandaag?
2: Ingeslagen vandaag. Heel veel bier in ieder geval.
1: Ja, is dat hetgeen wat het meest over de toonbank gaat straks hier?
2: En stelts.
1: Stelts, ja, dat hoor je ook steeds vaker.
2: De nieuwe hype.
1: En als ik jou zelf de keuze mag geven tussen een biertje, een wijntje en stelts, of wordt het dan nog een frissie?
2: Nee, rozeetje.
1: Een rozeetje. Met ijs?
2: Ja, zeker.
1: Lekker zeg. Sta je hier al de hele week op dit plein?
2: Sinds gisteren.
1: Sinds gisteren. Ja, en gisteren was het ook druk, hè?
2: Ja, zeker. Ja, die best.
1: Ja, gezellig. Maar ook toen een fikse regenbui. Maar toen hebben mensen het ook wel redelijk droog kunnen houden hier.
2: Ja, ze hebben hier lekker onder de parasoltjes en de tent kunnen staan. Dus dat ging prima.
1: Lekker. Nou, we gaan ons opmaken voor de grootste vrijdagmiddagborrel met diverse artiesten. Heb jij nog een favoriet die je vanmiddag hier op de bühne gaat zien?
2: Ja, onze Mark Verkade natuurlijk.
1: Mark Verkade, ja, die gaan we ook zeker nog horen vanmiddag. En zenden we natuurlijk ook live uit bij de WOS op de radio, Herman.
0: Zo, ja, we zijn erbij. Tot vanavond 8 uur.

0: nog vaker.
1: WOS Radio, snelle samen met Maan hier op de WOS. Live vanuit Naaldwijk. En het plein begint langzaam vol te lopen. Niet alleen met mensen, ook het water begint naar beneden te komen. Maar gelukkig staat er een grote tent. Dus dat betekent dat iedereen lekker droog kan staan. Dus heb je niks te doen, kom lekker radio kijken hier op het Rembrandtplein in Naaldwijk.

0: Wat denk je nou? Wil je een tuintje maken, vieze vuile Westlander? Mij een beetje vragen voor een bakje pleur en zo'n koekje erbij. Wat denk je nou? Ken jij niet? Ik weet niet wie jij bent, toch? Zomaar dingen tegen mij roepen. In plaats van dat je gewoon even tegen me zegt... Joh, hallo, jonge dame, ken jou niet. Dit is mijn naam, gewoon gezellig. Nee, gelijk. Lekker wijf, mokkel, dit, dat, zus, zo. Wie de fuck denk je wel niet dat je bent, gek? Maar ik ben eigenlijk heel lief.
1: Rob en Carlo praat Westlands met me. En dat gaat veel gebeuren, denk ik, de komende uren. En ja, hier bij de WOS Radio stand staat Mark Verkade. Mark, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Zo, wat gaan we vandaag doen?
2: We gaan vandaag een koppeltje duikelen, ratslag maken en daarna een salto.
1: En muzikaal ook nog iets
2: ja,
1: erin zit.
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk, het weer zit iets tegen, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan

0: straks lekker een paar mooie optredens geven met diverse artiesten. En een DJ hier zo op het Rembrandtplein. Dus ik zeg mensen, kom allemaal naar het Rembrandtplein. Oftewel, achter de HEMA, dat hebben ze omgetoverd tot het Rembrandtplein.
1: Ja.
0: Kom gezellig allemaal hierheen en we gaan een hele gezellige middag van maken. En avond. Dus dat moet helemaal goed komen.
1: Dat helemaal wel lekker. Wie zijn er buiten jou zelf en de DJ nog?
0: Daar hebben we John Dame, ook wel bekend.
1: Zeker.
0: En dan hebben we nog Rob van Reewijk en de DJ niet te vergeten, Rob Vermeer uit Schavenzanden. Dus allemaal Westlands talent, om het zo maar te zeggen. En gewoon gezelligheid met z'n allen, de vrijdagmiddagborrel. Ze hebben allemaal mooie tafels hier staan, gewoon een bedrijfsborrel. Ze hebben allemaal tafels, dus iedereen kon een tafel bestellen. En dat is gewoon vrijblijvend. En gewoon gezellig feest maken met z'n allen.
1: Ja, jij staat al met je biertje in de hand.
0: 0.0, hè?
1: Oh, 0.0, ja precies. Er moet nog gewerkt worden. Ja. Goed.
0: Dus ik zeg, alle luisteraars, kom gezellig hierheen. En eigenlijk voor de mensen die het niet mobiel zijn, is het natuurlijk live te volgen op de WOS.
1: Gaan we allemaal doen. En dan, als het even lukt, gaan we denk ik nu naar het WOS Regio Nieuws toe. Dus even kijken wat er verder nog gebeurt in de regio. Buiten natuurlijk het feest hier op het plein in Naaldwijk.
2: Lunch lekker mee met de WOS. En schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet, gooi jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
3: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk 1 keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. WOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marcos Gegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijke windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De WOS.

0: boom.
1: En het wordt steeds drukker hier op het Rembrandtplein. Erik Ilting die vroeg ook waar moet ik zijn? Nou, links van het podium.

0: WOS Radio vanuit Naaldwijk live. En Jeroen, hoe staat het met het weer?
1: Nou ja, we hebben vanmiddag onze weerman Marcos Gerardus hier. En daar gaan we ook maar eens vragen hoe het de komende uren eruit gaat zien. Maar er komt nog wel een druppeltje hier en daar naar beneden. Maar het lijkt een beetje, en ja, ik ben geen weerman, maar ik steek mijn vinger even buiten de tent waar we onder staan. Het lijkt wat droger te zijn. Dus kom lekker naar het Rembrandtplein in Naaldwijk. 51 weken per jaar bekend als het Van Tijnplein. Het is ja, het plein, ja. Het achter de HEMA, zullen we maar zeggen. Ja. En nou ja, de mensen druppelen binnen, net als de regendruppels die ook een klein beetje naar beneden komen. Maar ik heb net even een rondje gemaakt langs de bar, Herman. Ja. En bier, stelts, rosé. Wat is jouw favoriet?
0: Ja, ik hou toch gewoon lekker bij een biertje.
1: Lekker bij een biertje, hè?
0: Ja. Nu moeten we nog werken, dus net als Mark net aan de 0.0. Maar...
1: Ja, nou, ik heb het geroken. Ja,
0: aan mijn hoela. Ja.
1: Nee, maar het belooft echt een ontzettende gezellige middag te worden. Erik Iltik is inmiddels ook binnen. Ja. Die trapt zometeen het weekendfeestje echt af met zo'n weekend.
0: Hij heeft het gevonden, ja.
1: Hij is gevonden. Erik heeft het ook gevonden. En zo hoeven we helemaal niets te missen van de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Die alleen maar gezelliger belooft te worden.
0: Inderdaad. Inderdaad, tot 8 uur vanavond zijn we erbij. Dus zometeen tot 6 uur Erik Iltink. En jij dan na 6 uur? Weet je ook al wat er in het programma gaat zitten dan?
1: Nou nee, ik laat me ook een beetje verrassen. Want nou, het programma begint hier om 4 uur zometeen. Maar ik heb van Mark, een van de artiesten al begrepen, ze schuiven het een klein beetje naar achteren door vanwege het weer. Dus ze beginnen iets later. Dus we laten ons ook een klein beetje verrassen door wat er allemaal op het podium gaat gebeuren. En in de tussentijd hebben we straks Piet Voskamp, onze razende reporter, ook hier in Naaldwijk. Die gaat zich een plek banen over dat plein hier. En die gaat wat bezoekers aan de tand voelen. Want dat is hem wel toevertrouwd.
0: Zeker. En ik mag ook zeggen dat we ook de artiesten die live staan, die mogen het uitzenden. Dus blijf vooral luisteren naar de WOS.

Easy Top op de radio, WOS Radio live vanuit Naaldwijk. En ja, het gaat weer wat regen. Het is allemaal niet zo erg. En iedereen die staat gelukkig droog. Dus met een biertje erbij en een wijntje. Dus dat komt helemaal goed. En waar we ja, eigenlijk naar op zoek zijn, dat is de zon. Dus misschien als we deze plaat draaien van Plakband, dan gaan we er wel komen. Het is in ieder geval gezellig hier. Dus als je zin hebt, kom vooral langs. Hier is Plakband met We Have The Sun.

0: Ja, en als we er hard genoeg roepen, dan gaat die zon hopelijk ook nog schijnen. En ja, buiten de mensen die binnendruppelen, ook de artiesten die binnendruppelen. En ja, tegenover mij hier bij WS Radio staat John Dame. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo,
1: goedemiddag.
0: Wat zit er allemaal in vandaag? Wat gaan we doen?
1: Nou, er zit in ieder geval een hoog feestgehalte in als ik zo de line-up kijk van alle bekende Westlandse zangers. En uiteraard good old DJ Rob.
0: Ja, je hebt er zin in?
1: Nou, ik heb er altijd zin in hoor. Ja, zag je dat niet?
0: Ja, zeker. Het enthousiasme straalt er vanaf. Wat ga je vandaag zingen? Wat staat er op de playlist? Kun je daar al iets van oplichten?
1: Nou, mensen kennen mij vooral natuurlijk van het Hazeslied Jan Smit. Maar ook diverse Skihut medleys waar we een aantal liedjes aan elkaar hebben verbonden. En ik denk dat vooral het belangrijkste is vanmiddag dat we het goed op elkaar laten aansluiten. En dat het een hoog meezinggehalte is op deze vrijdagmiddagborrel van Café de Rembrandt.
0: Ja, gezellig. Auto's van het café. Nou goed. Ja, dus gezelligheid. We hebben het de hele middag al over wat je het liefste drinkt. Van de bar, wat ga jij nemen zometeen?
1: Wat ik het liefste drink? Nou, het is altijd wel lekker om in ieder geval het podium op te gaan met een drankje op. En aan mij is het altijd wel gewoon besteed om een ouderwets lekker pilsje te drinken. Kijk. En als we dat zat zijn, dan schakelen we over op een Bacardi'tje.
0: En dan voor het zingen eentje zonder alcohol en daarna eentje met toch.
1: Zeker.
0: Ja, dat is het nette antwoord. Goed, heel veel artiesten dus vanavond. Onder andere John Dame, nou, Mark Verkade, Rob Vermeer hebben we gezien. Rob van Reewijk. Het wordt gezellig. We gaan het allemaal meemaken. Dus zometeen hier na vieren. Dan begint de borrel. En zometeen na 4 uur dan Erik Iltink op deze zender. En dan gaan we gewoon lekker door tot 8 uur. Of misschien zelfs een beetje langer. Want ik begrijp dat het programma doorgeschoven wordt. Dus misschien dat Jeroen nog een half uurtje extra heeft. Ja, nee ja. Maar het gaat helemaal goed komen. WOS Radio. Ik ben Herman en morgen om 1 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Spreeknoten. Zometeen na 4 dus Erik Iltink hier op de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker hoor, wat een vreemde vrijdagmiddag. 28 augustus, BOS eigenlijk vanuit het centrum van Naaldwijk. Rembrandtplein heet het vanmiddag geloof ik eenmalig. Dat kan je zeker niet vinden op je Google Maps, maar bij de HEMA daar in de buurt. En daar zijn wij ook te vinden. En natuurlijk zo weekend gewoon tussen nu en de klok van 6 uur. Goedemiddag.
1: Heb je geen last?
0: Leuk dat je er weer bij bent.

beetje benieuwd wat hij in Nederland zal gaan doen, deze plaat. Ella Langley, zo heet ze natuurlijk. Het is een beetje speciale vrijdagmiddag, zo zou je hem echt wel kunnen omschrijven. Een beetje mensen die aankomen waaien bij de WOS-studio. Marco Serrades, die zie ik zojuist binnen druppelen. We hebben Jaap Schut ook te gast, ik denk over een minuut of tien. Jaap Schut is natuurlijk wel bekend als directeur van Rock Art. Die is misschien even een biertje halen dadelijk, maar we gaan het dadelijk met Jaap hebben over de 31ste augustus. Dat is in de wandelgangen The Day the Music Died. En ja, voor de rest, ik hoop dat je me een beetje kan verstaan, want het is hier gezellig. Die is hier ook een beetje herrie, maar de muziek die kunnen we gewoon achter elkaar starten. Ja. First Aid Kit, hier zijn ze met My Silver Lining.

0: Gelijk aan de orde muziek van First Aid Kit. Ik zeg het al, of ik zei het al, we hebben natuurlijk ook een gast hier vanmiddag. En dat is Jaap Schut van Rock Art uit de Hoek van Holland. En dat is niet helemaal zonder reden natuurlijk, want daar valt weer wat te beleven. Met name aanstaande maandag is het, geloof ik, hè Jaap?
1: Ja, 31 augustus. Hè?
0: Waar valt er wat op maandag te beleven? Bij jou natuurlijk. 31 augustus.
1: Ja, ik denk dat vele luisteraars natuurlijk nog wel weten als we het jaartal erbij noemen. 1974, ja, historische dag. Niet meer weg te denken in de radio. Gelukkig maken jullie nog radio en zijn er velen. Maar ja, de zeezenders, hè? Radio Veronica.
0: Daar werd wel een traantje weggepinkt, zeg maar, op die dag.
1: Ja, dat merken wij iedere dag in het museum als we open zijn. Hè. Zoveel mensen, nog steeds 52 jaar na dato, wat dat doet met de mensen. Dat is gigantisch. Er is ons natuurlijk ook wel iets afgepakt, hè, door de overheid. Want wat deden ze nu? Muziek maken? Ja, mensen vermaken? Dat was uiteindelijk het enige. Hè?
0: Dat is de overheid. Hè? Ja. Dus wat ze dan hier leuk vinden. En was het een bescherming naar wat er bijvoorbeeld in Hilversum was? Hè, dat daar niet naar geluisterd werd en moesten daarom die zeezenders verdwijnen. Wie zal het zeggen? De eerlijkheid komt natuurlijk nooit naar boven.
1: Nee, maar dat was wel de reden natuurlijk. Iedereen luisterde natuurlijk uiteindelijk. Ze noemen het de piraten. Dat waren het natuurlijk helemaal niet. Want ze lagen buiten de territoriale wateren. En je mocht in die tijd gewoon je programma's opnemen op het land. En je mocht ze ook vervoeren. Dus, maar ja, ze hebben gewoon iets gezocht. Uiteindelijk om het om zeep te helpen. En daar staan we stil bij maandag natuurlijk.
0: Ja, en hoe gaat die maandag er dan een beetje uitzien? Want je hebt ook nog eigenlijk gasten die belangrijk waren in die tijd. Hè?
1: Ik zeg eigenlijk altijd maar tegenwoordig alles wat nog te vervoeren valt en nog leeft. Is bij ons op maandag wel aanwezig. Dus ze worden overal her en der opgehaald. Ze komen met treinen en al uit het buitenland vandaan. We spreken Engels, Duits, Frans en gewoon Nederlands. En we hebben natuurlijk gewoon een vol programma. We hebben Wim de Groot. Ik moet ook even een klein beetje spieken van Radio Mi Amigo. We hebben Leo Wijs. We hebben natuurlijk schrijvers aan boord dit middag. Ja, en wat dacht je van Loop Bode? Radio Dolfijn, Radio Dolfijn en Radio 227.
0: Dat is wel heel, heel lang geleden natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar die gaat ook vertellen, eindelijk een keer het verhaal, hoe het met Lex Harding uiteindelijk, hoe die bij de radio gekomen is. Maar ook hoe Rob Oud uiteindelijk op die plek terechtgekomen is. Dus we hebben nogal wat grootheden die hun verhaal komen vertellen. En het is natuurlijk gewoon 52 jaar na dato. Eigenlijk is het ook gewoon een middag om te zorgen dat we elkaar allemaal nog eens zien.
0: Een soort van reunie van voormalige piraten, zoals
1: ze noemen. Ja, nou ja, meer van radiomakers, dat vind ik.
0: Dat zijn het toch eigenlijk.
1: Want dat waren wel de pioniers, hè?
0: Hey, en wanneer gaat het dan open, zeg maar? Wanneer trap je af?
1: Nou, aanstaande maandag om 12 uur aan de Zekkerstraat tot 5 uur. Maar we hebben een vol programma. We hebben ook een volle bak. Dus het is ook mensen komen echt daadwerkelijk van heiden en ver. En het is een dag om te genieten.
0: Ja, dus mensen, u hoort het. Zomaar eens even de mogelijkheid om oude coryfeeën tegen het lijf te lopen.
1: Ja, echt wel. Op maandag, hè. Dus, want 31 augustus zijn wij gewoon altijd open. Dat is ook een dag die niet meer weg te denken is. Ook in het museum natuurlijk. De studio's van Zeezender Radio Veronica staan bij ons in het museum. We hebben de techneuten aan boord die dag. Dus aanstaande maandag. Dus met andere woorden, de boordstudio gaat draaien in het museum Rock Art.
0: Onvoorstelbaar.
1: Ja. Want iedereen weet nog wel natuurlijk het laatste uur. Je hoort hem ieder jaar nog wel een paar keer voorbij komen natuurlijk. Al die filmpjes van het laatste uur. Die studio, die staat bij ons in het museum. Ja, dat is... Weet je, als je dan doet en je draait daar de tunes over, kippenvel.
0: Helemaal leuk. Ik weet zeker dat het bij jullie... En dat wordt ook een beetje gefilmd nog en zo.
1: Ja, alleen maar. Ja, de hele dag worden interviews gemaakt en gedraaid, gefilmd, live radio.
0: Er wordt teruggegaan in de tijd en er worden nieuwe herinneringen neergezet aanstaande maandag.
1: Dat is de bedoeling in Museum Rockart.
0: Ja, ik vond het hartstikke leuk dat je ons in Naaldwijk hier wist te vinden.
1: Ja, dat was niet zo moeilijk hier.
0: Nou ja, dat is wel moeilijk, want ze noemen het Rembrandtplein, maar zo heet het eigenlijk niet, want het is het Fonteinplein.
1: Ja,
0: dus,
1: maar
0: ik hoorde het ook nog niet vinden.
1: De kroeg, dat ding. Maar dat wou ik niet zeggen. Helemaal te gek jullie hier zo. Hey, jij gefeliciteerd met jullie nieuwe huizing, hè?
0: Helemaal bedankt.
1: Want, top.
0: Hey, we gaan dadelijk nog wel een plaatje draaien. Dat ken je nog wel uit die zeezendertijd, die Everlasting Love. Dat hoort er een beetje bij, hè?
1: Kom maar op 10.
0: Jou bedankt, tot ziens.
1: Graag gedaan. Groetjes allemaal.
0: Hoi. Zo.

Dat was toch eigenlijk even de muziek natuurlijk die regelmatig werd verbonden aan de zeezenders. Ja, je kent misschien die deun ook nog wel op deze song voor Veronica. Zo ging dat dan. Maar goed, het is natuurlijk de WOS. Daar hebben we op dit moment mee te maken. En zo weekend lekker tot aan de klok van 6 uur. En het blijft spannend. Het is een heel vreemd bankpaneel, maar ik moet natuurlijk af en toe een schuifje opendraaien. En dan krijgen we wel muziek.

0: Ja, het zijn een beetje de plaatjes die erbij horen. Zo'n vrijdagmiddag borrel vanuit het centrum van Naaldwijk. We hebben Marco Schrades ook te gast. Die heeft de hele week al op Facebook eigenlijk allerlei dingen geuit dat je hem vragen kan stellen. Zeker. Voor wat betreft het weer. Nou ja, Marco. Ja. We hebben iemand die iets van het weer wil weten.
1: Die gaat straks de vraag stellen. Dat is Leen van Elswijk van Special Family Care uit Naaldwijk. Maar ik heb altijd de goede gewoonte als ik kom. Weet je, is het altijd mooi weer.
0: Nee, dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Maar het is nu wel weer droog. Dus ik kwam binnen lopen.
0: Ik vind die mythe is even doorroken.
1: Ja, okay. Maar Len, leuk dat je er bent. Jij hebt een vraag. Stel hem maar.
2: Ja, zeker Marco. We hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad. Het is op dit moment is het... Nou, het is droog. Maar we hopen dat het zo blijft. Marco, ik heb een vraag voor jou. Want ik weet dat jij ook wel eens iets met apps doet en AI. Zou jij niet wel eens een soort weer-app kunnen maken? Speciaal voor bijvoorbeeld het buitenspeelweer.
1: Ja, nou, ik heb er natuurlijk al eens aan gedacht, ook met mijn eigen ontwerper. En we hebben natuurlijk onze eigen app draaien op weerstation westland.nl. En we zijn eigenlijk heel voorzichtig aan het kijken of we een buitenspeel-app kunnen maken. Hier speciaal voor de regio. Dus dat zou wel heel fijn zijn als jij met je kinderen en met je cliënten naar buiten gaat. Dat je dan echt super, super lokaal het weerbericht krijgt. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan weten de kinderen ook wat ze wel en niet aan moeten doen. Maar dan alleen echt specifiek op het Westland en nog meer met name op Naaldwijk gericht. En dat kan allemaal tegenwoordig met de nieuwe techniek.
2: Super dik, Marco. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed, helemaal op de hoogte.
1: Ga ik zeker doen, Lene. Bedankt voor je vraag.
0: Hey, en een braderie-app, is dat wat?
1: De braderie-app, ja, nou, dat zou kunnen. Maar goed, als je nu echt gewoon hetzelfde wil bekijken, weerstationwestland.nl, dan zie je het plaatje staan, dan wordt het elke 5 minuten wordt het bijgewerkt van de actuele weersituatie. En het zou heel hard gaan regenen, maar gelukkig valt het mij tot nu toe.
0: Helemaal goed. Nou, okay. We gaan even nog een stukje muziek draaien.
1: Okay, dankjewel.
0: Hoi.

0: Het was een kleine glimlach van Texas, maar we moeten ook een beetje opschieten. Want na het nieuws krijgen we ook live muziek hier vanuit het centrum van Naaldwijk. Dus even het nieuws.
1: De beste klanken van de bühne.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk 1 keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. WOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marcos Gegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijke windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken, zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app. Thuis. In je regio. De

0: En dat was even lekker tot hier toe, de muziek van Dua Lipa. Maar ik had het al verteld natuurlijk ook.
1: Hele goede middag, Naaldwijk!
0: Hey!
1: Zo mooi. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo mooie vrouw.
0: Mark van Kabel on stage.
1: Jouw ogen zeggen mij, mijn lieve schat, ik hou zo. En van jou, en van jou, en van jou, ja, ja. Ga met me mee, te liefste zeggen nee. Je laat me nooit meer gaan. Oh. Jij hoort bij mij als duisteren. Rotte vol.

0: Is er vandaag nog iemand jarig?
1: Nee, Paul, jij bent vandaag niet jarig.
0: Niemand?
1: Oh, dan gaan we lekker rustig door.
0: We gaan een stukje eigen repertoire doen. En de dansvloer is geopend, mensen. Kom er lekker bij.

0: verdien. En wat er is. Wie heeft het niet naar zijn zin?
1: Zo.
0: En je werkt zeker voor de gemeente. Deze we gaan er eentje doen en die gaat zorgen.

0: Paske was het toch? Zo mensen, ik weet mijn god niet wat we gaan doen.
1: Nou, ik wel. Marit, die gaat nog even lekker door op het podium. En we krijgen nog veel meer live artiesten vanmiddag. Maar we hebben natuurlijk ook de muziek voor je klaarstaan. Terwijl het podium dadelijk een beetje ruimte maakt voor de volgende artiest. Hier hebben we Lorca. Bellissimo.

begint hier langzaam maar zeker ook steeds drukker te worden op het Rembrandtplein. Of ja, als je daar naartoe zou willen, je weet het misschien niet te vinden, dan tik je in Google Maps Fonteinplein. Hè? Dan komt het allemaal wel goed. We hebben ook Piet Voskamp hier ergens rondlopen. Die gaat dadelijk nog wel wat mensen vragen hoe gezellig het hier is. Nou ja, je weet dus in ieder geval waar we staan, waar we te vinden zijn. Marco die gaat zo dadelijk eens even terugblikken op ja, de zomer. Het was geloof ik de warmste ooit meegemaakt in Nederland. Daar gaan we dadelijk even over praten. Maar eerst nog even een plaatje van Alex Warner. Moet toch wel even kunnen. Ja, gezellig.

0: geschud, er wordt hier geknipoogd, er wordt hier gelachen. Ja, gewoon gezellig. Hey, we hebben Marco.
1: VOS Weekend Weerbericht met Marco Schreeghardus.
2: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, ja, we hebben Marco ook. Ik ben benieuwd of Marco er een klein beetje bovenuit kan komen.
2: Ik hoop het ook, als jij er bent. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Dan ik zet die microfoons van ons, die zet ik het hardst.
2: Nou, laten we het zien. Dus ik hoop dat ik boven de zon uitkom die hiernaast staat. Maar, ik denk dat het wel gaat lukken.
0: Hé hey Marco, de zomer. Een beetje op zijn retour.
2: Ja. Ja, hij duurt van 1 juni tot 1 september. We zitten dichter bij 1 september dan bij 1 juni. En die eerste twee weken begon hij eigenlijk ook slecht en koud. Ik wil niet zeggen dat het nu heel slecht is, maar wel slecht. Dus, maar we hebben natuurlijk een topzomer gehad. En van die 12 weken hebben we misschien dus 1 of 2 weken aan het begin. En nu hebben we minder weer. Maar voor de rest, alle records zijn gebroken. Ik ga het niet allemaal in detail nu bespreken. Maar de komende week volgt de media ook bij op de WOS. En ik ga er een mooi verslag van maken, ook in de kranten. Hoe bijzonder het is geweest, want het is wel heel bijzonder.
0: Ja, want dit is wel een hoofdstuk in het weerverhaal eigenlijk van de afgelopen 100 jaar. Hè?
2: Ja, het is de warmste zomer sinds 1901. En daarvoor volgens mij ook, maar dat hebben we niet gemeten. En we zitten ongeveer een half graad boven de laatste topzomer van 2018. En dat is gigantisch. Het is eigenlijk ongeveer 2 graden boven gemiddeld op dit moment. In het nieuwe klimaat.
0: We gaan natuurlijk een beetje afwachten of die trend zich zal doorzetten de komende jaren. Wie zal het zeggen, hè?
2: Die kans is natuurlijk wel groot, omdat natuurlijk toch de opwarming van de aarde gaat wel door in ieder geval onze regio. Dus de kans wordt steeds groter om een steeds warmere zomers krijgen. Even nog actuele dingen voor het weekend.
0: Ja, de Brabant hier van Naaldwijk. Hoe blij kunnen we die mensen maken? We hebben jou uitgenodigd om mooi weer te krijgen.
2: Ja, ik zie hier om me heen mensen met paraplu's en die zijn zeker nodig. Maar het goede nieuws is wel dat het buien zijn. Dus het zijn geen aaneengesloten regengebieden. Dus ik heb een goede hoop dat het vanavond wel opklaart. En dat we morgen ook wel, we zullen buien krijgen. Ongetwijfeld. Maar het is niet zo dat het hele dag regent. Dus laten we de goede momenten eruit halen en hopen dat de bui kan ook nog wat er langs trekken. Het is heel moeilijk te voorspellen, maar zeker niet droog. Absoluut geen hitte, maar wel in ieder geval zorgen voor buiten te zijn morgen.
0: En de temperatuur is natuurlijk helemaal goed.
2: Ja, dan komt er warme zeewater. De wind komt nu uit het zuidwesten. Het is 20, 22 graden. Nu ook staan we korte mouwen. Dus de opkomst is toch weer aardig. Dus laten we de beste van hopen, Erik.
0: We zien hier iedereen toch eigenlijk ook in een luchtig shirtje.
2: Zo is dat. En jammer dat het precies hier in de feestweek in Naaldwijk zo is. Maar tot en met gisteravond was het eigenlijk prima. Dus laten we hopen dat we morgen nog een goede dag hebben.
0: Helemaal goed. Marco, volgende week dan hoop ik je weer aan te treffen. Ja. Dan hoop ik dat we niet over de muziek heen hoeven te schreeuwen.
2: Dat hoop ik ook.
0: Maar ik vind het wel gezellig.
2: Volgende week, ja.
0: Helemaal leuk. Hoi Marco.
2: Hoi.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nou, partytime is het zeker hier in Naaldwijk. We hebben hier op dit moment even Piet Voorskamp en Bram voor ons staan. Jongens, is het gezellig?
7: Ja, ik denk het wel, Erik. Zo te zien wel om me heen. Lekker veel mensen tot op de been hier in Naaldwijk, ondanks het weer. Maar dat valt reuze mee, hè, Bram?
8: Ik heb gehoord van regen gaat je haar groeien, Piet.
7: Nou, dat zou voor mij een hele wel uitkomst wezen. Bram, Bombastic, maar dat zijn volgens mij allebei niet je namen.
8: Nee, ik heet eigenlijk oorspronkelijk Brahim. Ja, een Marokkaanse voornaam. Ik heb een Marokkaanse vader, een Nederlandse moeder. Mijn moeder heet Vreugdenil met de achternaam. Dus ja, die Vreugdenilers die vonden Brahim te moeilijk. Dus die hebben er Bram van gemaakt.
7: Ja, zo een stuk makkelijker, toch?
8: Ja,
6: vind ik ook.
7: Hey, optreden, doe je toch optreden hier in Naaldwijk deze week?
8: Nee, voor mij is dit de eerste keer in 15 jaar dat ik niet in mijn eigen dorp draai tijdens de feestweek. Cannes is natuurlijk dit jaar niet doorgegaan. Ik heb daar jarenlang een soort exclusiviteitsdeal gehad. Dit was nu even over. Dus voor mij is het dit keer aan de andere kant van het podium staan. Ik moet vanavond toevallig wel draaien op Hometown Festival in Midden-Delfland. Morgen ook. Dus ik verveel me niet. Maar wel de eerste keer geen boeking in Naaldwijk.
7: Een Naaldwijker die niet in Naaldwijk draait.
8: Dus wel raar, moet ik zeggen.
7: Verleden week ben je gesignaleerd in de Lier.
8: Ja, de Lier vorige week geweest. Ja, ik stond op zaterdag natuurlijk. Het was een dag met goed weer. Of in ieder geval, het was droog. Dus de Lier, petje af hoe dat allemaal geregeld is. Ik weet dat jij daar een belangrijke rol speelt. Maar niet om te slijmen. Maar ik heb niet alleen op een zaterdag gedraaid. Ik heb ook op een boot gestaan op de Gondelvaart. Boot 31 volgens mij, de Leeuwwatchers. Dit is ongekend. Dit is, sorry dat ik het ga zeggen, maar dit is beter dan het varend Corso.
7: Ja, wij zijn ook zeer content geweest met het weer en met de opkomst en de mensen die wat willen doen. En daar markeert het misschien gewoon een beetje in naam. Dat is geen collectief vormen.
8: Dat zeg je denk ik goed. Ik denk dat elkaar, dat zie je nu in Monster gebeuren. Dat zie je in Quinshulgen gebeuren. Jongens pakken elkaar beet, maken één vuist met z'n allen, gaan het organiseren. Nou, je ziet gelijk wat de kracht daarvan is. En ik heb ook in Naaldwijk het gevoel dat het allemaal eilandjes zijn. En dan de samenwerking heel moeilijk. En de ene die vindt dat en de ander vindt dat. En gaat altijd om geld en dat soort dingen. Je weet hoe het gaat, Piet.
7: Ja, nou ja, je mag natuurlijk best wel kritisch zijn. Je hebt natuurlijk Hometown, Sport en Spel. Niet te vergeten, Feestweek in Schipluiden.
8: Ja, nee, daarom. En, ja, ik denk goede voorbeelden. Nou, er gaat een hoop verdwijnen. Hometown laatste jaar. Meadow is natuurlijk weg. Nou ja, Zandvesten. Zanden heeft geen doorgang meer. Cannes is nu weg. Dus er gaat wel een evenementenlandschap iets veranderen. Ik merk dat ook aan mijn optredens. Het wordt anders. Maar het wordt wel, zodra je mensen met passie erachter krijgt en niet meer te commercieel gaan, dan zie je wel dat dingen werken. Dat zie ik in Zeeuw, dat zie je bij jullie in de Lier. Dat zie je al jaren. Dat zie je in Monster. Ja, ik denk dat dat wel voorbeelden zijn waar we ook eens naar moeten kijken.
7: Ik denk het ook. Dankjewel, Bram.
8: Ja, jij bedankt, Piet. En een hele mooie feestweek nog.
6: Oké, jongens, hartstikke bedankt. Helemaal leuk. Ik hoor dat we over kunnen schakelen naar het podium. Staat er al iemand in de schappen daar zo? Dan doen we de volgende schuif open. Gaan we eens even kijken wat er op het podium gebeurt.

Ik laat me vertellen dat Guus Meeuwis bijna is afgelopen. En daarna krijgen we een live optreden. Natuurlijk hier op het podium, op het Rembrandtplein van John Dame. Ja, en ook op de 87.6 bij de WOS. Ja, we staan helemaal voor niks. Zeg maar, de techniek is oneindig. En je maakt het allemaal mee. Helemaal leuk.

0: De vrijdagmiddagborrel 2026. We hebben geproost door de Guus Meeuwers. Mag ik jullie aandacht voor John Damer?
1: Dames en heren, binnen enkele ogenblikken maken we een wandeling door 30 jaar Nederlandstalige topplaten. Van André Hazes tot Skihut Medlis. Vanaf zijn 21ste zet deze man voetbalkantines, bruiloften en andere evenementen op zijn kop.
2: Op zijn kop, ja.
1: Zet je feestneus op, schraap de kelen en zing mee met deze Westlandse lopende jukebox. Mag ik jullie aandacht en een daverend applaus voor niemand minder dan John!
3: Hey Naaldwijk, goedemiddag! Dag voor al die Hazes-fans vanmiddag hier op Naaldwijk. Thuiswedstrijdje op de fiets. In een discotheek. Zat ik van de week.

Oké, mensen. Even zijn grootste hit, een vriend. Ik zing een stukje voor en dat hele plein erachteraan. En je mag het helemaal vrij invullen. Maar laten we niet gaan schelden op deze

Zo. Naaldwijk, Naaldwijk. Zet maar uit, hoor dan. Ik zie dat de microfoonstandaard is ingericht op mensen van 2,15 meter. Naaldwijk, goedemiddag. Welkom op de vrijdagmiddagborrel van Café de Rembrandt. Superleuk dat jullie, ondanks alle weerberichten, gewoon wel even de weg naar het plein hebben weten te vinden. Wij komen voor jullie samen met drie andere artiesten en een supergoeie DJ. Vanmiddag een hele goede middag brengen tot een uurtje van 8, waarna de zingende DJ het overneemt. Laten we even teruggaan in de tijd. Martin Moreiro, Spijt is voor

Was dat nou Marco Morato of zoiets dergelijks? Spijt is voor later. We gaan even natuurlijk ook dansen, want dat doen we eigenlijk rond deze tijd. Ja, even allemaal die voetjes van de grond. Ja, het tasje mag ertussen. Even bewegen natuurlijk. Op deze gouden oude. Ik denk dat het 1975 was of zoiets dergelijks. De Tramps!

Nou, we hebben wel een behoorlijke dansvloer hier op het Rembrandtplein, maar ik zie de mensen nog niet erg bewegen. Ook waarschijnlijk kunnen ze de trams niet horen en alleen maar de muziek van het podium. Maar goed, ik hoop dat je thuis wel een klein beetje meedoet, want ja, driemaal disco, dat hoort er natuurlijk gewoon helemaal bij op de vrijdagmiddag. Eens even kijken, ik heb er nog zo'n gigant voor je klaarstaan. Wat dacht je van Patrick?

Er zijn er ook miljoenen van verkocht en heel wat schoenen op versleten op deze song natuurlijk van Born to be Alive. Ik kan je vertellen dat op dit moment hier op het Rembrandtplein, ik zie naar het podium zich begeven Rob van Reewijk. Dat betekent dat de gezelligheid er zeker door zal gaan. Zodra die on stage is, dan gaan we het je zeker laten horen via de WOS. Maar goed, nog een klassieker.

hebben natuurlijk te maken met een beetje een speciale uitvoering van Zo Weekend op deze vrijdagmiddag de 28e augustus. Want normaal gesproken hebben we altijd het overleg met Aad Westdijk voor wat betreft Weekendless. Maar we kunnen hier veel, we kunnen de artiesten live doorzetten. We kunnen alleen gewoon simpelweg niet bellen met Aad in de Zeestraat. Dus ik heb alleen eigenlijk de vrijdagmiddag jingle die we er altijd wel bij hebben zitten. Dus ja. Dat doen we dat nog maar even zoals het nog eigenlijk hoort, hè?

Oké. Nou, ik zie de DJ nog achterin staan. Die is er bijna klaar voor. Rob, maak jij weer aanstalten zometeen? Dan ga ik het eerst even aan mijn moeder vragen.

0: voor de lekkere stapavond, de Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Prinsenbos in Naaldwijk wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Westland begint begin 2027 met de eerste werkzaamheden. Het bos is ongeveer 50 jaar oud en op sommige plekken staan veel oude bomen dicht op elkaar. In het Vogelbos worden 50 bomen weggehaald om ruimte te maken voor nieuwe begroeiing. Bij de scouting worden 20 oude populieren flink gesnoeid. Er komen jonge bomen voor terug. Het gekapte hout wordt zoveel mogelijk in het bos zelf gebruikt. Buslijn 126 blijft de komende jaren toch rijden in Maassluis. De RET en metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben besloten de lijn niet te schrappen. Vanaf 2027 rijdt de bus wel minder vaak, namelijk 1 keer per uur. De RET wilde de lijn aanvankelijk opheffen omdat er veel minder reizigers zijn sinds de komst van de metro. De gemeente Maassluis maakte daar bezwaar tegen. Nu er toch geld beschikbaar is, kan de busverbinding in afgeslankte vorm blijven bestaan. BOS Radio zendt vrijdag live uit vanaf de Westlandreunie in Naaldwijk. De uitzending komt van het Rembrandtplein en duurt van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Presentatoren en verslaggevers doen verslag van de sfeer op en rond het plein. Ook zijn verschillende optredens live te horen. Weerman Marco Schegardes is aanwezig om vragen van bezoekers over het weer te beantwoorden. En over weermannen gesproken, ik heb ook een weerbericht voor je. Naast dat het vandaag 21 graden wordt, wordt er ook gewaarschuwd voor matige onweersbuien in onze regio. Deze waarschuwing is vanaf 12 uur 's middags van kracht. Enkele onweersbuien, plaatselijk windstoten van 75 km per uur en kans op hagel tot 2 centimeter doorsnede is waar we voor moeten oppassen. Verder koelt het vannacht af naar zo'n 18 graden. En als we naar morgen kijken zien we iets normaler weer. Wel kans op regen, maar geen onweer. Verder wordt het zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

eigenlijk wel apart hoor. Het wilde weekendkwartiertje vanuit het centrum van Naaldwijk. En ik moet boven de speakers van het podium uitschreeuwen. Ik weet in ieder geval, John van Dame die heeft nou het podium verlaten. En ik ben Rob van Leen uit de Naaldwijk. Ik kijk opzij, staat hij al nog steeds? Nee, wel een hoop herrie. Vooruit nog maar even een plaatje.

0: Nou, dat was tot hiertoe een heel klein stukje van Status Quo. Want we gaan over naar Rob van Reedijk.
1: Spring became the summer.

0: Ik denk dat we het wel kennen, hè, dat liedje nou.
1: Ah, een beetje.
0: Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee. Gaat het goed, Ria?
2: Hoi.
1: Where will begin? I can begin to know when.

Dankjewel. Ludies van de Guys and Dolls. Dan zal ik er zo mee een draaien naar zingen. Speciaal voor jou.

0: zeker weten we ze zelf.
1: Wat kan die zingen, die man?
0: Ja, ja, ja. Ik weet niet of die aan de andere kant voor 6 uur nog doorgaat of zo. Want ik weet wel dat jij het open gaat nemen. Hè?
1: Ik ga zeker nog door straks na 6 uur. We zijn er nog tot 8 uur live op het Rembrandtplein hier in Naaldwijk. En de vrijdagmiddagborrel is in volle gang. Sterker nog, het is de grootste vrijmibo van de regio. En we hebben volgens mij een aardige tijd in het zakje gedaan. Met John, met Mark, met Rob nu op het podium. En het gaat vanavond gewoon nog vrolijk verder hier.
0: Ja, en normaal gesproken ben jij natuurlijk van de middaglunch. En nou moet jij vanavond serveren voor al die mensen. Wat ga je ze serveren?
1: Ja, ik denk dat ik maar een bitterballetje in het vet ga gooien, Erik.
0: Oh. Niet in de airfryer, hè? Gewoon een echte.
1: Nee, wel de echte vette bitterbal. Niet de airfryer.
0: Maar dadelijk, Ambon, dat komt voor 6 uur. We gaan nog niet naar huis, hè? Mensen kunnen nog steeds hier naartoe komen.
1: Zeker. Iedereen is nog van harte welkom om lekker naar het Rembrandtplein in Naaldwijk toe te komen. Lekker te genieten van de restaurantreunie.
0: Er kunnen er niet veel meer bij, hè? Als ik zo rondkijk.
1: Ah, een beetje stapelen. Komt wel goed, joh. En we hebben nog plek in de tent hier. Dus dat komt helemaal goed. Maar straks na 6 zeker nog het vervolg van... Het feest hier op het Rembrandtplein.
0: Ken je die mannen nog met die lange baarden? Die hebben ooit in het ver verleden nog een leuk plaatje gemaakt.
1: En de grap, verschillende. En de grap is dat die ene man met de baard, niet baard, nou ja, hè, Bert, Beert. Nee,
0: hij,
1: nou
0: heeft
1: ja.
0: Baard, hij heeft geen baard meer in zijn keel, zeg maar. Maar we kunnen hem even draaien tot aan het nieuws. En Jeroen, succes straks.
1: Dankjewel, Erik.
0: Hoi.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is 3:06. Goedenavond. Van harte welkom bij de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Uit Maastricht.

0: De grootste vrijdagmiddagborrel van de regio ook nog eens vanuit Naaldwijk. Vanaf het Rembrandtplein. Vanaf de Westlandreunie. Hartelijk goedenavond. Het is 6:07. En je bent natuurlijk bij de DOS. En we zorgen ervoor dat je niets hoeft te missen van dus die grootste vrijdagmiddagborrel. We zijn nog getrakteerd op optredens van Rob van Reewijk, van Mark Verkade, John Dame. En ik heb me laten vertellen dat we straks gewoon nog een rondje doen. Dus dan krijg je daar natuurlijk alles van mee. Verder hebben wij hier, en we zijn hem altijd kwijt, Piet Voskamp, onze razende reporter. Die willen we natuurlijk zometeen gewapend met microfoon weer gewoon lekker het plein opsturen. Eens even de sfeer proeven. Eens kijken of er al wat jongens met schuimkragen naar binnen zijn gegaan. Dus dat gaan we allemaal doen tussen nu en 8:00 vanavond. Want we zijn er tot 8:00 live bij de WOS. Ja, hallo mevrouw. Wat zeg ik? Komt u even gezellig bij de microfoon? Komt u even bij de microfoon, dan kan ik u verstaan. Wat zegt u allemaal? Kijk, en dan wordt het eng, hè? Zodra de microfoons in de buurt zijn, dan wordt het een heel eng verhaal. Maar we zijn in ieder geval tot 8:00 hier bij de DOS. Live vanaf de Westlandreunie, vanaf het Rembrandtplein dus. Met nog diverse optredens. En natuurlijk hebben we gewoon hele lekkere muziek hier op 87.6. En ondertussen, ze hoort niks. Weet je, we gaan een koptelefoon regelen. Dan gaan we die mevrouw eens even vragen wat ze dan allemaal wil. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk alles regelen hier live vanuit Naaldwijk. Ondertussen zijn onze technische jongens druk bezig om de koptelefoon even aan te zetten. En dan als het goed is, hallo mevrouw, u kunt mij nu horen. Komt u even gezellig bij de microfoon. Goedenavond.
1: Ik hoor je nou, ja.
0: Ja, met wie heb je het genoegen?
1: Met Jolande.
0: Dag Jolande. En waar kom je vandaan, Jolande?
1: Uit Naaldwijk.
0: Hier ook vlak in de buurt, of niet?
1: Hier vlak in de buurt.
0: En je dacht, die tering herinneren voor thuis niet, heb ik ongeluk hier naar het plein toe.
1: Ja, ik denk gezellig, Hollandse avond. Ik denk, joh, laat me schetten.
0: Gezellig, hè? En wat vind je dan zo leuk? Is dat echt die Hollandse muziek of de gezelligheid?
1: Nou ja, de gezelligheid is wel erg leuk hier.
0: Ja?
1: Zo, hè? Ja. En toevallig hebben we heel mooi weer nu.
0: Nou ja, nu wel.
1: Ja, dat was het. Dat zou gaan regenen, maar dat is allemaal achter de rug.
0: Nee, dat scheelt. Dus lekker wijntje erbij?
1: Ja, lekker wijntje erbij.
0: Heerlijk. En dan tot vanavond de
1: laatste uurtjes? Nee. Ik weet niet of jij het stuk gelezen in de krant?
0: Nee.
1: Oh, nou, Jo en Ed staan in de krant. Jolanda en Ed.
0: Ja.
1: Dat ben ik.
0: Ach.
1: En daar staat ook, we gaan tot 8:00 en dan zijn we er wegwezen.
0: Nou, wij zijn er ook tot 8:00, dus dat komt goed uit.
1: Ja, waarom? Dat
0: mag ik je nog heel veel plezier wensen?
1: Ja, dankjewel.
0: En leuk dat je er even bij was hier.
1: Hartstikke goed. Nee,
0: super plezier, Jolande. Nou, dat is toch gezellig, mensen. Jorrit, we zijn er tot 8:00. Kom gezellig langs hier bij de DOS.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G hoorde je hier bij de WOS vanuit Naaldwijk. En zeg je feestweken, zeg je natuurlijk onze verslaggever Piet Voskamp. Want die is overal wel te porren voor een kleine feestweek. Piet, jij loopt ergens op het Rembrandtplein, hè?
1: Ja, klopt, ja. Hier, bij de bar ben ik bij het Rembrandtplein.
0: Tuurlijk ben je bij de bar.
1: Hier aan de rosébier. Ik dacht dat stelt zo motordrank was. Hoe zit dat?
2: Nou, rosébier is gewoon veel lekkerder dan stelt. Mijn stelt is echt een beetje een homodrank eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Stelt smaakt naar water met een heel klein beetje wodka. Vind ik niet lekker.
1: Hoe heet jij?
2: Hoe heet ik? Kitani.
1: Kitani, en je vriendin?
3: Femke.
1: Femke, ja, jullie zijn hier op het boemerterras, heb ik mij wijs laten maken.
2: We zijn op het bedrijfsfeestje. Dit zijn al mijn collega's hier omheen. Ja, Riesplant, we komen van Riesplant.
1: Wat een Riesplant?
2: Riesplant Naaldwijk.
3: Ja!
1: Oké, maar jullie hebben ook gehoord dat dit het boemerterras genoemd wordt?
2: Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens, want dit is ook gewoon een boemerterras. We gaan zo meteen naar het plein. Veel leuker, onze leeftijd, alles erbij. Maar hier is wel een boementerras, ben ik helemaal mee eens. Alleen maar oude lullen hier, joh.
1: Ja, ja. Je wordt al geïnterviewd door een oude lul ook nog.
2: Ja, precies. Heb je niks te doen als 20-jarige eigenlijk, hè?
1: Nou, ik zou zeggen, meld jij aan, want we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus kom er lekker bij.
2: Oh ja? Nou ja, doe zo mee, hoor. Ik ben wel praatje met mensen, dan kom je helemaal goed.
1: Ik zou zeggen, aanmelden via info@wos.nl. Komt het allemaal goed. Had jij nog wat te melden? Hoe vind je het hier?
3: Ja, het is geweldig hier. Gezellig.
2: Bier is lekker, het is hartstikke gezellig.
1: Maar jullie zijn echt van die groetenmeiden, geloof ik. Riesplant, wat doen jullie precies?
2: Hè?
1: Wat doet Riesplant?
2: Riesplant is kas met allemaal exotische plantjes.
1: Scheffers?
2: Leuk. Riesplant, Richplant, maar dan in het Nederlands, Riesplant.
1: Is dat Scheffers?
2: R-I-C-H.
1: Ja, dat weet ik wel, maar is dat van Scheffers?
2: Oh, van Scheffers. Is het Scheffers? Ja, is het Scheffers. Ja.
1: Zie je wel?
2: Oh, wat erg, weet je niet eens. Ja, is het Scheffers. De baas staat erachter.
1: Oké. Ik ken hem niet, maar ik weet wel dat het een Scheffers is.
2: Nee, dat de broer van de eigenaar van Riesplant heeft Amazone.
1: Oké. Okay. Hey, dames, we gaan even lekker een rozeetje, biertje nemen. Wat drink jij eigenlijk?
3: Lekker een biertje.
1: En dan ga je zo meteen, wat is er eigenlijk op het Wilhelminaplein?
2: Ja, we gaan zo meteen naar het plein. Dat is leuker.
1: Wat is daar?
2: Ik heb geen idee wat daar is.
1: Dat gaan we dan wel meemaken. Bedankt even voor jullie praatje. Nog veel plezier vanmiddag, ja?
3: Ja, dat is gezellig.
2: Kom helemaal goed, dankjewel. Fijne avond.
0: Nou, volgens mij zit pas het eerste drankje erin, toch Piet, zo te horen?
1: Ja, wel joh, ze hebben er pas één.
0: Lekker gezellig, man. Nou, het is jou wel toevertrouwd om een beetje op dat plein rond te scharrelen. Dus we gaan tussen nu en achter nog veel bij je terugkomen. Vind je een goed idee? Nou, dan gaan we dat zo meteen zeker doen. Hier bij de WOS op de vrijdagavond met de Counting Crows. Time to

0: En van Dok Dok Dokter Piet gaan we even naar Dok Dok Dokter Piet. Want Piet Boskamp staat nog ergens op dat Rembrandtplein hier in Naaldwijk. Dus kijken of hij nog wat leuke mensen voor de microfoon weet te trekken. Piet?
1: Ja, ik heb wat gezien wat jou van mij en misschien voor jou heel erg nuttig kan zijn. Het is een bedrijf die doet in beauty en dat kan dus een beetje opknappen. Je naam?
2: Lientje.
1: Lientje, van welk bedrijf staan jullie hier op de vrijdagmiddagborrel?
2: Wij zijn van Studio Aline.
1: Vertel eens wat je doet, want dan zijn ze wel heel even geïnteresseerd bij de WOS, want ze zien er allemaal net niet uit.
2: Wij doen gezichtsbehandelingen, zonnebanken, tatoeages weglezen. Eigenlijk alles wat je kan verzinnen op het gebied van schoonheid.
1: Nou, je hoort het, jongens, dat is voor de radio mensen een uitvinding. Maar misschien ook een keertje op tv.
0: Wil je ze meenemen?
2: Uiteraard, dan zie je er weer goed uit.
1: Vind hem wel. Vrijdagmiddagborrel, met hoeveel mensen zijn jullie hier?
2: We zijn met z'n vijven.
1: Oké, en gaat dat hard?
2: Heel hard.
1: Ja, wat gaat er hard? Geld eruit of drank erin?
2: Geld en drank.
1: Hey, vind je het leuk?
2: Heel leuk, altijd leuk in Naaldwijk.
1: Oké, ik heb het er net al gezegd, het is een beetje het boomerterras. Nou, die leeftijd ga je ook een klein beetje op. Hebben jullie ook nog jong personeel?
2: Ons personeel is ongeveer van 16 tot en met, 50.
1: Ja, want je moeder is eigenlijk de eigenaar, zei je tegen mij.
2: Ja, mijn moeder is de eigenaresse en we doen het al jaren samen.
1: En is er veel handel?
2: We hebben het altijd heel druk.
1: Dus er is veel handel?
2: Dus er is veel handel, inderdaad.
1: En sowieso tato, hè? Iedereen heen tegenwoordig zo tato, heel veel mensen. En dan voor jou gaan we handel, maar helemaal weer weglezen.
2: Ja, iedereen, niet iedereen, maar mensen die er spijt van hebben of die misschien soms vroeger een wat lelijkere tatoeage hebben gezet, die komen bij ons weer verwijderen. Maar ik heb ook mensen die willen kofferen, dus dan komen ze gewoon één of twee keer en dan kan de tatoeëerder er weer mooi eroverheen.
1: Oké, joh, ik ben helemaal niet thuis in die wereld, dus gaat een wereld voor me open. En wat zijn we nou in mijn doen? Zeg maar, ben ik dan klaar voor 500 of zeg jij nou, neem maar in die financiering.
2: Een lekker zonnebankje, maandabonnementje, dat kost niet zoveel. Gezichtsbehandeling, misschien een beetje mesotherapie, een beetje strakker trekken dat huidje, dan komt het wel goed.
1: Nou, je hoort het jongens in de studio, strak trekken die handel. Hey, dankjewel.
2: Ja. Graag gedaan, fijne feestweek.
0: Maar ben je dan nog wel voor 8 uur terug, Piet?
1: Ja. Nou, dat denk ik, hier zal 14 dagen intern moeten.
0: Nou, dan spreken we je ergens straks wel weer.
1: Doei.

het is wel lekker dat je af en toe dan ook eens platen kan draaien die je doorgaans niet zo vaak op de radio hoort bij de DOS. En dit is dan wel zo'n typisch voorbeeld van de jaren 90. Teaspoon en No Time to Waste hier op deze vrijdagavond van de DOS. De vrijdagavond live vanuit Naaldwijk vanaf het Rembrandtplein in het Maalijkse. Nou, je hoort het op de achtergrond. De sfeer zit er lekker in. Piet zit er ook lekker in. Die gaan we verderop in dit uur zeker nog even spreken. Die ging ondertussen even wat hamburgers regelen volgens mij. Dus die zien we straks vanzelf met wat gebakken uitjes erop terugkomen. Ja, en inmiddels, en dat is ook wel heel erg lekker, het zonnetje begint door te komen. Het zonnetje begint te schijnen. Maar goed, zelfs als het hier nog een klein beetje zou regenen, maakt dat niet zoveel uit. Het is overdekt, er staat een grote tent. Daar kun je lekker droog onder staan. De temperatuur is heerlijk aangenaam. De drankjes zijn lekker koel. Dus kom lekker nog eventjes genieten van de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Dat is namelijk hier gewoon aan de hand tot vanavond laat. En tot 8 uur vanavond, totdat steeds begint met Kees Visser, zijn we er natuurlijk live bij hier op de radio. Ja, en op dat plein, op dat Rembrandtplein, zijn natuurlijk ook diverse optredens aan de hand. We hebben bijvoorbeeld Rob Vermeer, die lekker staat te draaien. Die staat lekker een beetje de plaatjes te doen. Verder hebben we ook Rob van Redak al gehoord. We hebben Mark Verkade gehoord, John Dame gehoord. En ze komen allemaal gewoon nog een keertje lekker voorbij vanavond. En nou ja, laat ik zeggen, Mark die is volgens mij in optima forma. Hij is er volgens mij helemaal klaar voor. En dat betekent dat we zomaar eens eventjes weer gaan schakelen naar dat podium voor een optreden van Mark. Nou goed, dat doen we dus zometeen hier op deze vrijdag van 87.6. De zomer van jouw regio. Dus je bent er lekker bij, thuis in jouw regio.

0: Bouwsa en Magnetic hoorde je hier op de DOS. En ondertussen zijn we in afwachting van Mark Verkade, die zometeen weer een lekker moppie gaat zingen. Ik zie ook John Dame trouwens nog een beetje voorbij scharrelen. De enige wie ik in de tussentijd even niet meer tegen ben gekomen, dat is Rob van Reewijk. Die moet hier ook nog ergens in de rond lopen. Nou, die trekken we straks ook nog wel voor de microfoon. Dat komt allemaal wat dik in orde. Maar we gaan eerst naar het podium, want daar staat Mark Verkade klaar om even lekker een moppie te gaan zingen.
1: Mensen, we gaan het feestje maken. Zijn we er klaar voor?

Weer niemand jarig. Komt u maar.

terwijl dat de Polonaise hier ook voor de studio gewoon in de ronde gaat. En dat natuurlijk ook met de onmiskenbare stemgeluiden van Mark Verkade. Gaan we natuurlijk hier op dat Rembrandtplein lekker door. Dus mocht je nog zin hebben in een feestje, de grootste vrijdagmiddagborrel is hier in volle gang. En duurt nog tot de late uurtjes. De uitzending hier op de radio duurt tot 8 uur vanavond. Met zometeen ook nog natuurlijk de andere artiesten die hier nog voor je op gaan treden op het Wilhelminaplein. Och, dat is een lang vervlogen tijd, hè. Het Rembrandtplein in Aaldwijk, daar staan we natuurlijk tot 8 uur vanavond. Met zoveel knopjes hier. Het lijkt bijna wel lente. Nou, en dat zonnetje dat breekt ook lekker door. Het is hoogzomer. Het is een graadje 20 nog hier op het plein. Dus kom lekker genieten van de muziek. Heb ik voor je. Hugh Lewis en de Nieuws. Heeft u

0: met jou.
1: Door het oog van de nacht van Flair hoor je bij de WOS ervoor Huey Lewis en de Nieuws. You're the hip to be square hier op het Rembrandtplein in Naaldwijk. Daar waar de Westlandreunie natuurlijk ook in volle gang is. Piet Voskamp noemt dit het Boemerplein. Althans, het schijnt het Boemerplein te heten. Nou ja, dat kan ik aan de leeftijd inderdaad wel zien. Balen het lekker omlaag hier. Kom ook gezellig nog even een drankje doen. We zijn er nog tot 8 uur in ieder geval met de radio. Maar de feestjes hier gaan er gewoon nog tot late uurtjes door. Dus verveel je je, kom lekker. Het is droog, het is sowieso lekker. De drankjes die zijn er volgens mij in overvloed. Dus je kan gewoon lekker langskomen hier op het Rembrandtplein in Naaldwijk. Zometeen het nieuws van 7 uur. Moeten we natuurlijk ook even bijhouden. Wat gebeurt er in de wereld? Nou, dat hoor je zometeen.

0: Geen zorgen, van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Jeroen van der Kaai.
7: Vanavond vanuit Naaldwijk de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Dat is lekker met LSDJ.

0: Elders DJ op de DOS en Better Off Alone. Het is 6 minuten over 7. Goedenavond, je luistert naar de DOS live vanuit Naaldwijk vanaf het, laten we zeggen, het Rembrandtplein. De gezelligste vrijdagmiddagborrel van de regio. Ja, en hoe gezellig die vrijdagmiddagborrel is en hoeveel drank er al in zit. Nou ja, Piet Voskamp die kan er vast wel even een pijlstok ergens insteken.
1: Ja, klopt helemaal, Jeroen. Maar ik heb iemand gevonden die nog niks op heeft.
0: Wat zeg je nou?
1: Ja, nee, dat is echt ongelooflijk. En ik ga ze even vragen of ze zichzelf even voor wil stellen. Hallo.
2: Hi.
1: En je naam? Vertel.
2: Ik ben Carina van Dam.
1: Carina van Dam, maar zo heet je het nog steeds? Of,
2: Ja, ik heet nog steeds zo. Ik ben een paar jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Maar door Leon Dijkhuizen van de Hamburger Dirk. Maar daar is nog niet van gekomen.
1: Oké. Waarom drink jij niet op het moment? Ja, je bent aan het werk, maar eigenlijk ben je niet aan het werk. Vertel.
2: Ik ben zwanger.
1: Ja, dat kan we zien. Maar je bent uitgerekend volgende week of zo?
2: Ik ben 15 september uitgerekend. Ja.
1: Dat schiet dus inderdaad lekker op. Maar nou ben jij gewend om ook in die karren te staan met je schoonvader op evenementen en feestweken en van alles en nog wat. Hoe is dat leven?
2: Dat leven is heel hectisch en heel druk. Zeker in de zomerperiode met alle feestweken die er natuurlijk zijn. En zeker als je 3 kramen tegelijk uit hebt staan en dan ook nog je vaste plekken hebt. Dan is het best druk.
1: En 4e kind op komst.
2: En een 4e kind op komst, ja, dat is gewoon leuk. Dan worden gewoon allemaal hamburgerbakkers straks.
1: Dat is niet te hopen, zou ik bijna zeggen.
2: Natuurlijk wel gezellig. Het is nu al een familiebedrijf, dus dat kan alleen maar groter worden, toch?
1: Hoe lang doe jij dat al?
2: Ik doe dit nu, Leon en ik zijn 19 jaar samen, dus 18 jaar.
1: 18 jaar, ja. Ik werk dan zelf met je schoonvader 24 jaar samen.
2: Ja, ja.
1: Een hele poos, hè? En hij komt natuurlijk, iedereen kent Hamburger Dirk, maar zou iedereen nou weten wat hij vroeger gedaan heeft?
2: Ik denk dat de meesten dat niet weten. Hij doet nu 24 jaar deze kraam, dus volgend jaar 25-jarig jubileum hoopt hij nog te halen. En daarvoor heeft hij in de tuin gewerkt. Was die tuinder?
1: Ja, hij was onderaannemer volgens mij in de tomaten op de Zandijk, maar ik hoorde ook nog verhalen dat hij in Frankrijk aan het werk was.
2: Hij had ook een loonbedrijf.
1: Ja, een loonbedrijf uitrijden in Frankrijk.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Maar ja, je ziet niet veel. Je staat in zo'n kraam en je maakt niks mee. Is dat dan leuk?
2: Ja, superleuk. Superleuk. Het is heel leuk om niet dronken te zijn en al die dronken mensen te zien en het naar de zin te hebben.
1: Dat is ook wel een heel apart verhaal, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, nee, ik vind het geweldig. Ik vind het echt leuk om te zien en iedereen is herkent je ondertussen ook en vindt het leuk dat je er bent. Je bent er om de mensen natuurlijk lekker van een hapje en van een patatje en een hamburger te voorzien. Vinden ze leuk.
1: En de opvolger staat al te trappelen van ongeduld.
2: Ja, de opvolger die is 9 uur. Die zegt ook, ik wil hier blijven. Ik wil bij papa blijven. Ik ga niet met jou mee naar huis straks.
1: Oké. Okay. En wat is de volgende Poeldijk? Waar ga je nog meer heen dit jaar?
2: Volgende week hebben we Poeldijk, ja.
1: En dan is het afgelopen?
2: En dan is het voor de feestweken afgelopen. Dan hebben we nog wel een paar kleine braderieën en zo. We staan ook in Alblasserdam en Heenvliet en dat soort plaatsjes. We hebben nog wel wat losse braderieën, maar dan is het wel afgelopen.
1: Hey, dankjewel voor dit interview. Ik heb er een gevonden, hè? Niet gedronken. Hè? Hey, Jeroen.
0: Piet, wij zijn met z'n drieën. 3 hamburgertjes, lekker.
1: Ja, het is goed. 3 hamburgertjes. Gaan we regelen. Hamburger Dirk, the best there is.
0: Commissariaat, luistert u mee. Goedenavond, dit is de DOS.

dit is toch wel een van de zomerknijters van het jaar. Jordi Hugo-Solto en Jamaica Bam Bam. Hier bij de DOS vanaf het Rembrandtplein, waar John Dame het podium gaat

0: Sisters.
1: Hebben we de weekend aan onze zin, jongens?
2: Ja?
0: Nou, het gaat prima
1: meestal
0: hier.
1: Plein,
0: inmiddels zijn we ook al voorzien van een hapje eten. Want het is tenslotte toch de vrijdagmiddagborrel. Daar moet ook wat gegeten worden. Maar bovenal wordt er ook genoeg gedronken. Hier met John Dame hier live op het podium. En zometeen hebben we ook de drop ook nog even gezien op de stage. Over stage gesproken, dat zou snel vanaf 8 uur hier bij de WOS.

0: mannen, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Ja. Maar beter gezegd, goedemorgen van
0: ja,
1: ons.
0: Goedemorgen, want eventjes een voorste rondje. Want jullie breken in tijdens dit programma. Dat doen jullie niet zomaar volgens mij.
1: Nee, zeker niet. Wij zijn de nieuwe Tim en Luc van de ochtendshow in de WOS.
0: Oh, zijn jullie dat?
1: Ja, Jeroen, nee. Nee, dat wist jij al. Wij hadden al inside information.
0: Het is net even een beetje of het rollenspelletje echt is, weet je. Dat is een toneelstukje.
1: Natuurlijk. Nee, maar wij gaan dus de ochtendshow doen vanaf 7 september. Van 7 tot 10. Elke ochtend. En wij dachten, ja, dat moeten we hier natuurlijk ook even vertellen.
0: Ja, natuurlijk, mannen. Want wat gaat er gebeuren allemaal vanaf 7 september? Wat kunnen we gaan verwachten hier op dit fijne radiozendertje?
1: Ja, leuk dat je dat vraagt. We hebben eigenlijk een beetje de werkdagen opgevuld in wat thema's. Dus maandag is gewoon lekker wakker worden. Gaan we misschien wat gebakjes weggeven. Dus mocht je daarvoor in willen schrijven, ja, dat kan dus elke dag. Je kan je lekker aanmelden. Je kan ook andere mensen aanmelden. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen. Want op donderdag gaan we bijvoorbeeld ondernemers bellen. Op woensdag gaan we met mensen bellen die de regio verbindt met elkaar. En dus het wordt een saamhorigheid, het wordt vol met energie. Wij zijn natuurlijk best wel een beetje af en toe enthousiastelingen.
0: Meen je dat
1: zo zeggen, ja. Ja. Dus verwacht gewoon een bak vol energie. En wij hebben er echt super veel zin in. En op vrijdag, dan hebben we de Talent Friday. En dan gaan we dus talenten, lokale talenten vanuit de regio hier op de WOS uitnodigen om dus een live optreden te doen of wat te vertellen over hun nieuwe single of album. En zo gaan we het een beetje invullen.
0: Tof, mannen. Dat vanaf 7 september. Maar genoeg even over het programma, want dat programma dat gaan we allemaal horen. Ja. Ik ben wel even een klein beetje nieuwsgierig de mannen achter Tim en Luc. Want ja, die ochtendshow, dat gaat allemaal gebeuren. Maar wie zijn Tim en Luc? Even wat kleine dilemmaatjes doen. Zullen we even, gewoon even uit de losse pols?
1: Ja, gooi maar. Feestweek, knallen we er maar doorheen.
0: Ja, toch? Ja. De grootste vrijdagmiddagborrel. Nou, daarover gesproken, wie is de grootste vrijdagmiddagborrelaar?
1: Nou, zo, dat vind ik wel echt een goede vraag.
2: Dus mag ik het gewoon zeggen?
0: Ja, dat mag je gewoon zeggen.
1: Ja, ik denk dat ik dat ben.
0: Ja?
1: Ik denk ook dat Tim dat is, ja.
0: Tim?
1: Ja.
0: Ja? En waarom? Suik jij het meeste? Of ben je...
1: Ja, eigenlijk connect ik hem daar eigenlijk wel aan.
0: Ja.
1: Ja, ik zei het niet heel veel, maar als ik zei het dan...
0: Dan doe je het wel goed.
1: Nou ja, zoiets maar. Ja, ik denk dat ik dat ben, ja.
0: Ja. Hey Luc, bier of bako?
1: Oeh, biertje. Vind ik wel lekkerder.
0: Biertje? Ja. En jij, Luc?
1: Tim?
0: Dit moest een keer gebeuren.
1: Ja, dit moest een keer gebeuren.
0: Yes.
1: Gewoon nu maar. Ja. Biertje.
0: Biertje?
1: Ja. Lekker.
0: En dancefeest of Holland Zingt Hazes?
1: Dance. 100% dance.
0: Ja, 100%. Ja. We proberen jullie een beetje beter te leren kennen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, en Naaldwijk of Schravenzande?
1: Naaldwijk.
0: Maar Sluis of Hoek van Holland?
1: Sorry. Hoek van Holland.
0: Maar Sluis.
1: Daar zit een verschil in.
0: Kijk, ja, want voor de mensen die jullie niet zo heel goed kennen, het is een tweeling, mensen. Dus vandaar dat Tim en Luc en dit, je gaat ze allemaal leren kennen vanaf 7 september. Ja. Wat staat er dit weekend op het programma?
1: Dit weekend? Jeroen, moet even denken eigenlijk.
2: Ja, Tim, jij bent ook niet van de planning, hè?
1: Nee, dus ik zal het even uitleggen.
0: Nou, Luc.
2: Maar wij hebben dus wat licht- en geluidssetjes die we weg gaan zetten bij een verjaardag, bij nog een verjaardag. En op zondag, maakt niet uit, maar zondag is vaak gewoon een hele mooie partydag. Wij hebben op zondag een evenement in Amsterdam. Die gaan wij van licht en geluid voorzien en dat soort dingen. Dus daar zijn we eigenlijk wel best wel druk mee bezig.
0: En hoe gaan jullie dat dan doen met die wekker straks op maandagochtend? Want jullie beginnen om 7 uur.
2: Ja, het is toch wel grappig. Iedereen dat is wel een veelgestelde vraag al. Ja.
0: Dat hoort een beetje bij het beginnen van een ochtendshow, hè? Die verdraaide wekker.
2: Ja, zijn jullie eigenlijk al wakker om die tijd? Of dan moet je wel even je wekker gaan zetten. Maar wij zijn wel altijd vroege vogels, dus dat komt helemaal goed. Natuurlijk gooien we het in het weekend lekker om. Dus op maandag misschien even twee keer schudden, maar...
0: Extra bakje koffie.
2: Extra bakje erin en dan zitten we er gewoon weer met z'n allen.
0: Hey, lekker mannen. Maandag 7 september, 7 uur. Zin in!
1: Zin in! Yes.

WOS op vrijdagavond met Robert Miles and Children. Hier vanuit Naaldwijk vanaf het Rembrandtplein voor de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Nou, en we kunnen wel stellen, het is zeker de grootste vrijdagmiddagborrel. Ja, dat is wel lekker, want we kunnen ze gewoon eventjes een keer ongegeneerd draaien. Die lekkere meezingers van dit moment. Rutger van Barneveld. Nooit gedacht dat die man is zo aankondigen bij de WOS. Maar hier is hij wel op de radio. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: Jorde Pommeling, Thijs en Atlas hier bij de DOS op deze vrijdagavond. 7:55. Leuk dat je erbij bent bij de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio op het Rembrandtplein in Naaldwijk. Ja, 51 weken in het jaar heet het Fonteinplein. 1 week in het jaar is het dan het Rembrandtplein. En dat heeft alles te maken met de feestweken, Piet.
1: Ja, inderdaad, de feestweken van Naaldwijk. Hij zegt net Rembrandtplein, het hele jaar is het Fonteinplein. 1 week in het jaar is het Rembrandtplein. En waarom?
2: Nou, wij zijn natuurlijk van de Rembrandtpub in Naaldwijk. Normaal een Rembrandtstraat gevestigd, maar ja, nieuwe regels. Moeten het ook uitweiden naar andere dingen, dus de weg moest vrij blijven voor de zaak. Dus wij zijn naar het Fonteinplein gedaan. Voorheen stond hier het Oranje Comité. Nou, die zijn gestopt. Nou, voor ons een nieuwe kans.
1: 3 jaar, het derde jaar?
2: Derde jaar.
1: Stel je eigen nog even voor.
2: Ik ben Gino, Rembrandtpub. We zitten daar 6 jaar nu. Nou, het gaat fantastisch zo, toch?
1: Doe je samen met die vatersjouwer?
2: Ja, met die vatersjouwer Ronald. Mijn oude zwager. Kompion nou, barman.
1: Okay. Hey, het is niet altijd goud wat er blinkt, hè? In het festivalenland of in het feestwekenland. Want men denkt dat je zeg maar, zomaar je geld moet gaan wegen, maar dat valt wel eens tegen. Hè?
2: Ja, Piet, als het 2 dagen regent, dan ben je gezien. Het is een flinke investering. Maar goed, het wordt goed ontvangen hier zo. We doen een hoop activiteiten in de middag. Pubquiz, de Zee de Boer hebben we teruggebracht. Morgen hebben we weer een bingootje. Het wordt wel omarmd door de mensen, dus dat geeft de burger moed.
1: Nou ja, het is een goede zaak dat jullie je eigen ontplooien als een activiteitenmachine.
2: Ja, daar staan we wel voor, dus daar gaan we mee door.
1: Ik denk dat het een verrijking is voor Naaldwijk.
2: Aan de reacties storen zeker wel, ja. Ook blije gezichten, dus het gaat goed.
1: Ja, ze noemen het alleen het boemerterras. Vind je dat erg?
2: Nog 1 keer, Piet.
1: Het boemerterras.
2: Nee, dat vinden wij niet erg. Mag best.
1: Hey, nog 1 dag. Ben je dan ook zo versleten als ik zeg maar na een feestweek?
2: Ik probeer 4 dagen te sporten tegenwoordig. Dus mijn benen doen dat toch heel goed, Piet. En ik ga nog even door.
1: Ja, ik ga je niet langer ophouden bij van de WOS uitzending tot 8 uur. Fijn dat we hier te gast mochten zijn bij jou tijdens de feestweek. En misschien smaakt dat dan meer voor andere jaren. Had jij nog wat te melden aan de mensen? Dan kan je dat nu nog even doen.
2: Nou, vanavond de zingende DJ. Dus we gaan nog even door met het feestje vieren. Nogmaals, morgen hebben we de bingo. Er zijn nog enkele kaarten te koop. Die zijn te halen in de pub. En morgenavond de Christo's. Een feestband helemaal uit Nijmegen. Ja, we staan normaal voor Westlanders, maar we gaan nou een keer out of the box denken. Dus kom maar op met z'n allen.
1: Oké, je hoort het zat te doen nog morgen hier op het Rembrandtplein. Het voormalige Fonteinplein. Gino, gaan we aan het werk, want de mensen staan te wachten. Dankjewel.

0: Nou, je hoort niet alleen de thunder in mijn hart again donderen, maar ook de muzikale klanken hier op het Rembrandtplein in Naaldwijk. De DOS live vanaf een van de feestweken van de regio. Volgend jaar gaan we dat ongetwijfeld nog veel vaker doen. Dit smaakt natuurlijk altijd naar meer. Net als dat volgens mij ook de hapjes en de drankjes hier naar meer smaken. Dus dat gaan we allemaal zeker doen. Bij deze een belofte. Ja, het staat opgenomen, dus bij deze gaan we dat ook waarmaken. En je bent bij de DOS, dus het is 13 minuten voor 8. Zometeen vanaf 8 uur op deze zender. Steeds met Kees Visser natuurlijk ook weer met live muziek. En dat zal zeker ook weer zijn met Grote der Aarde, ook uit lang vervlogen tijden. Maar eerst gaan we eventjes terug naar het nu. We gaan terug naar het podium hier op het Rembrandtplein.
1: Robert van Hemert.
0: Want Robert van Hemert, die je zojuist hoorde, is het weer even tijd voor een live on stage. Muziek van Rob van Reewijk. Hij gaat nog even een klein mopje doen. En natuurlijk krijg je daar gewoon een lekker stukje van voorgeschoteld hier op deze vrijdagavond.

Dankjewel. Goedenavond. Alles goed, Sandra? Mooi zo. Fijn dat je er weer bij bent, hè? Vorige week al een mooi feest, hè? Weet je dat nog? Oké.

Rob van Reewijk live op het Rembrandtplein in Naaldwijk. En ondertussen gaat het feestje hier natuurlijk nog tot in de late uurtjes door. Dus mocht je nog niet genoeg hebben gekregen van de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio, dan ben je natuurlijk van harte welkom om nog eventjes op de fiets te stappen en af te reizen naar het Naaldwijkse. Zit erop, deze lekkere uitzending vanuit Naaldwijk. Dank Herman Robers, dank Piet Voskamp, dank Silvio Verleven. En natuurlijk melden we ons weer bij een volgende feestweek. Natuurlijk, en gaan we eens kijken of we de BOR-studio's wat vaker neer kunnen laten strijken. En dan gaan we lekker verslag doen van alle gebeurtenissen bij jou op het hoekje van de straat. Zometeen na het nieuws van 8 uur, lekker 2 uur lang live muziek met steeds Kees Visser hier op deze zender. Ik wens je nog een heel mooi weekend.

Start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
5: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
4: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
6: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
4: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Tot de 24 stage, het programma voor, door en met muzikanten. En we openden met Savoy Brown en een lekkere bluesy Ain't Done Yet. Nou, dat klopt ook wel, want ik ben tot 10 uur bij je met dit Alanis programma. En nou, we hebben vanavond, hoewel ik dat vorige week beloofd had, helaas nog geen live. Maar dat gaan we volgende week doen. Dus wel eventjes een nachtje of 7 slapen. En dan daarna dan, gaan we lekker van start met live muziek. Dus vanavond moeten we nog hebben met een viertal sets uit het verleden. En daarover zometeen veel meer. Eerst deze van de Scorpions. En die plaat die heet Crazy World. Nou, dat mag je wel zeggen tegenwoordig, ja.

0: Klo.
1: Ja, dat was toch even een klein beetje hoe zou ik het zeggen, een rustpuntje in de show, hoor. Dat ging wel erg hard, hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Ed Sheeran hoorde je en Afterglow hier bij de WUS op de 8768, aflevering 824. Steeds het programma voordoor en met muzikanten. En mocht jullie iets hebben van, nou, het lijkt me ook wel eens een keer leuk om met mijn band, of met mijn gitaar, of mijn neusfluit, of mijn mondharmonica, of nou ja, wat heb je nog meer van muziekinstrumenten, gitaar, een keertje in jouw programma te komen, Kees. Kan dat? Ja hoor, stuur me een mail richting stage@wus.nl, stage@wus.nl. En dan neem ik vanzelf contact met je op. Ik moet je wel teleurstellen als je zoiets hebt van, ik wil binnenkort, want dat binnenkort, dat wordt ergens vanaf februari 2027. Ja, je hoort het goed. Februari 2027. Maar goed, dat maakt niet uit. Als dat in het vast zit, verhuurt niet. En het zou zomaar kunnen dat er een keertje iemand of iets wegvalt, hè? Ja. Ja, nou laten we eens een stukje muziek gaan draaien. Een waanzinnige cover dit. Van het Sunita Corner nummer Mandinka, gedaan door Fabienne. Geniet ervan, waanzinnig lekker dit.

Van deze plaat word ik nog steeds heel erg vrolijk als ik heel eerlijk ben. Madness en de Baggy Trousers bracht de tijd op 9 minuten voor half negen op deze 28e augustus van het jaar 2026. Nog een paar dagen en dan is de blinde maand. Dan kunnen we weer aan de vitamintjes. Aan de extra vitamintjes, ja. Dan gaan we weer op naar de winter. Leuk! Nee hoor, niet leuk. Goed, ander onderwerp. Wat dacht je van de leuke sets die ik al de laatste paar weken draai? Deze set die ik nu heb liggen, die komt van 6 maart jongensleden. Toen had ik die dame in de studio. Ja, dat kan je natuurlijk als luisteraar niet zien. Maar met allemaal van die hele mooie jurken en dat soort dingen meer. Helena Jolie noemt ze zich. En nou, die was hier toen die avond. En ze, ja, wat dat betreft, ik werd er wel een beetje stil van wat zij allemaal bracht aan muziek. Je gaat horen Run, Run, Run en Melancholia. En dat hing natuurlijk allemaal

Dit was Rosemary Gold. We gaan verder met mijn vandaag uitgebrachte single. Het gaat over een vrij actueel thema, genaamd femicide. En het nummer heet Bitter Cherry.

0: 6 maart, jongsleden, Elena Jolie. Wat een stem, zeg. Run, run, run, Melancholia en de White Porsche hier bij de WWS. Zometeen nog veel meer live.
1: De grootte der aarde.
2: Of je favoriete band uit de regio live.
1: Je hoort het in Stage.

0: Olivia Dean. Ik wou zeggen Olivia Newton-John, nee, sorry. Dat is Olivia Dean en Man I Need. Ze bracht het uit op 6:30 WUS Stage. Daar luister je naar tot 10:00 vanavond. Nog even niet met, tussen aanhalingstekens, echte live muziek, maar nog met sets in de herhaling. De laatste zomerse aflevering van dit jaar. En we gaan verder met een set uit van 20 maart 2026 of 2026, wat je wil. En die komt van Sticky Fingers. En daarvan ga je horen. Eens even kijken hoor, wat voor moois hebben we voor jou. Prisoner, Waste of Time en Full of It. En dat vond allemaal plaats, wat ik al zei, op 20 maart jongsleden.
1: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.

zo is dat. Prisoners of rock and roll, dat zullen we altijd blijven. En het is belangrijk ook, al die. We worden al een dagje ouder. Maar de muziek houdt ons jong. Een oud liedje wat we ook weer gaan proberen te spelen als nieuw. Over de grote emoties. We dragen het op aan alle mislukte liefdes en alle angsten die erbij komen kijken als je jong bent. En je het allemaal nog niet zo goed weet. 1, 2.

Zo is dat. Zo is dat. Dat is oud. Maar we zijn weer opnieuw begonnen. We waren net een tijdje tussenuit. Maar we zijn weer opnieuw en bij een nieuw leven horen. Nieuwe liedjes. En we willen graag niet te serieus worden. Maar de wereld van vandaag schreeuwt om commentaar. Dus dit is ons commentaar op iedereen die het zo goed weet tegenwoordig allemaal. En dat je allemaal wil uitleggen voor de juiste prijs. Dit is Full of It.

0: you're full of shit.
1: Wat een avond was dat die avond, zeg. Jongen, wat een feestje. Ongelooflijk met de mannen van Sticky Fingers. En daarvan hoorde je Prisoner, Waste of Time en Full of It. En dat was allemaal op 20 maart, jongensleden.
2: Concertbezoek duur. Bij Stage heb je gratis toegang en zit je op de eerste rij.

Wat een heerlijke plaat is dit van de Sound Babies. Jazeker. En plaatje heet Rhythm of Love. En daarvoor hadden we Moves Like Jagger van Maroon 5 featuring Christina Aguilera. En dat was natuurlijk een heel fijn stukje muziek.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: opener van het tweede uur van Steeds van deze avond, aflevering 824. Die geweldige van Ellen Foley en What's the Matter Baby. De dame die eigenlijk populairder werd door Meatloaf met zijn Paradise by the Dashboard Light. Het is 6 over 8, hè? Pardon, 6 over 9. Ja, dat heb je ervan. Als je zo leuk vindt om dat programma te doen, dan denk je van, ga nog een uurtje erbij doen. Nee, 6 over 9 is het. En we zijn er weer toe aan de derde set van vanavond. En die komt van Mae Evans. En zij was hier 24 mei. 2024. En van haar ga je horen. Neem me mee. Of ja, neem me en spin der illusie.
1: Steeds.

En dan nu mijn volgende single. Ik heb een duivel op mijn schouder.

0: Evans. 24 mei 2024 was hier en daarvan hoorde je Nemen en Spin der Illusie.
1: De grootte der aarde.
2: Of je favoriete band uit de regio live.
1: Je hoort het in Stage.

0: Kijk eens aan, wat hebben we hier allemaal weer voor gezelligheid. Jazeker. Hey, je hoorde al de afgelopen minuten hoorde je Dolly Parton. Ja, ik hoef nu niet te vertellen waarom ik die plaat draai. Hè, want ook zij is gaan hemelen de afgelopen week. En wie vol als zou ik bijna zeggen. Het is echt ongelooflijk dit jaar hoeveel er allemaal verdwijnen. En dan vraag je je af van, wat voor muziek blijven er dan nog over? Natuurlijk, steeds met al die fijne bands. 1 april jongsleden, toen hadden we ook wel zo'n fijne band staan hier. En dat was de formatie Rock'em. En dat ook een coverband. En die dame en heren die speelden de volgende nummers voor je. Angie the Letter, Wanted Dead or Alive. En Nights in White Zetten.
1: State.

0: Jazeker. Ze waren hier 10 april jongsleden. En daarvan hoorde je Angie the Letter, Wanted Dead or Alive. En natuurlijk deze van de Moody Blues vroeger, Nights in Whitehaven.
1: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.
0: Ja, dan gaan we even terug naar de jaren 70. Gezellig met de Bee Gees en de Nights on Broadway. Persoonlijk zeg ik één van hun lekkerste. Maar ja, dat is weer puur persoonlijk natuurlijk, hè.

0: Lanza en Fire, dat ken je misschien wel van Mother's Finest. Maar in dit geval is het fantastisch door haar uitgevoerd. Melissa dus en Fire. Even kijken hoor, die moet ik niet hebben. Nee, ik moet deze hebben.
1: Het adres om als muzikant op de radio te komen is stage@wos.nl.
0: En deze moest ik eigenlijk ook helemaal niet hebben. Ik weet niet, we hebben maken vanavond met een computer en die heeft een eigen leven. Ja, leuk is dat hoor, dat ken je misschien niet, maar wij kennen dat wel, heel goed. En volgens mij, wat ik nu al ga doen, dat klopt helemaal niet meer. Dus we gaan eerst maar even een stukje muziek draaien, denk ik in dit geval. Dat lijkt me veel verstandiger.

Ja, Sven Gilliers en Somebody New hier bij de WOS. En het is 13 minuten voor 10. Betekent dat meneer Visser langzamerhand een eind gaat breien aan aflevering 824. En dat doen we met zometeen Miles Smith en Stargazing. Daarvoor ZZ Top en Sharp Dressed Man. Met natuurlijk als reden het overlijden van Frank Beard vorige week. De drummer van ZZ Top. En natuurlijk eerst deze van Metallica. En de 2000 uitvoering van Nothing Else Matters. Ik wens jou een fijn weekend. Maak er wat moois van. En wij zijn er volgende week weer om 8 uur. Met Stage, met nu echt live muziek. Tot dan!

0: Update. Is het ultieme begin van je week.
1: Vanaf 7 september gaat je ochtend aan.
0: Team en Luc starten je dag met lekkere muziek.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Met de WOS de nacht door.
1: Met de WOS de nacht door. Zo val je niet in slaap.

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie